0: altijd baas.
1: Jouw stasie.
2: Jouw stasie.
1: Zo warm soos tomatie op een braaibroekie.
3: Jouw stasie app is nu beschikbaar in jouw Google Play Store.
4: Google Play Store.
3: Laat het af en raak deel van duizenden luisteraars. Jouw stasie, waar jij zaak maakt.
5: Jy luister nou na die Jou Stasie Top 40. Besoek ons webtuiste by www.joustasie.net of kuier 7 dae week, 24 uur daag saam met ons op een van ons toepassings Radio ZA, Simple Radio, MyTuner en Radio Garden. Maar nou, tyd vir nommer 36.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Een hartelijke goeiemiddag aan jou. Baie, baie welkom. 16 minuten na 5. Het is tijd voor Boere op Skop Sommelijn op Arties FM en op jouw stasie. Ons maak muziek, net die rechte muziek, die type muziek, wat jou gaan helpen om je vier aan te steken en rechte maak voor die partijtje vanavond. As die rak nie, so wat gaan ons nou maak? Net vleisbraai en draadloos luister. Ok, Sam, jy is baie welkom. Jou boodskap op 0615112602. Jy mag ook broermuziek aanvra. En ons speel het vir jou tussen nou en 6 uur. Ek het hier een boodskapje gekry van Liesel af, Liesel van Brandes. Dankie Liesel vir jou boodskap. As wat deur het. En Liesel, want natuurlijk vanavond wil hy ons begin met die Vatvast Dansorkest en Laat aan Boogie. Dankie vir jou deelname, Liesel, en hier is jou keuse van muziek.

Dus boer op schop hier op zaterdag de 1 augustus. En ik zie dat wel rugby in de gang. Die rugby wat thans in de gang is, is een Caribische wedstrijd. Die Lions tegen die Warrigan Blue Bulls. Nee, niet zeker precies waar ze om speelden, maar die wedstrijd is nu aan de gang. En ons kijk gauw vinnig naar die telling voor jou. Ik zie die Lions loop voor met 14 punten tegen 0. Geen punten voor die Bulls niet. En 14 voor die Lions. Dus die 19e minuut van die wedstrijd. 061-511-2602. Dat is ons nummer in haar leer. Hier is nog twee van mijn kiezers voor jou. Dat is Blackie Swart en Manny Boerdenstein. Zo rijden die boeren. En dan Olly Viljoen met Come Dance.